Ik probeer het aan Mr. Belton Woods All Ain't Nobody for 897 Base. Vrinja, Club Culture. Yet community, dus een shout-out. Kempte wat jullie wachten voor Instagram at Zrins Official. Yo, voor Instagram taan at 897 Bay Official. En laat ik een shout-out achter tijd. Zijn komplep af naar Mick Bart, Toman, Josh Baker, Omar Pras, Prospaper, Abel Shea. En ik probeer het aan Emio, Make It Smooth.